0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolk en opklaringen bij een graad of 17... Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. In het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: FM. Het ritme van de Brainport.
1: Flow FM.
2: Biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen
1: een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen, maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken, met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Riverside, motherfucker.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet. Zijn correspondent Samira Jadir.
2: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd Den Daas plaatst er een kanttekening bij.
3: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
1: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat een chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
6: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
7: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
6: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveen.
8: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
4: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Twee mannen die meededen aan de coronarally in Eindhoven in 2021... moeten de gemeente elk ruim 120.000 euro schadevergoeding betalen. Ze kwamen namelijk niet opdagen bij de civiele rechtszaak en konden zich daardoor niet verdedigen. Eerder had de gemeente Eindhoven ze nog een schikking van slechts 7500 euro aangeboden, meldt het ED. Een derde relschopper hoefde niets te betalen. Volgens de rechter kon de gemeente niet bewijzen dat hij betrokken was bij de latere vernielingen. Tegen vijf verdachten uit onder meer Bokstol, Liemt en Son zijn taak- en maandenlange celstraffen geëist voor een zware mishandeling. Dat gebeurde in november in de parkeergarage Heuvelgalerie in Eindhoven. Een woordenwisseling na een grapje liep in 2022 uit op twee vechtpartijen. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond met onder meer gebroken kaken, ribben en een klaplong. Ze hebben vier jaar later nog altijd fysiek en mentaal veel last van de mishandeling. Een huis aan de Wollebergstraat in Waalre gaat voor twee maanden dicht. De gemeente sluit de woning na de vondst van een professionele en werkende hennepkwekerij. Er stonden 120 planten in het huis. Hoe de politie de kwekerij op het spoor kwam is niet bekend. De plantage is nog dezelfde dag ontmanteld. Opnieuw zijn twee horecazaken aan de Kruisstraat in Eindhoven gesloten door de gemeente. Het gaat om restaurant Zizo en Dar Moroccan. Na een zogeheten bibop-onderzoek zijn hun vergunningen ingetrokken. Reden is dat er volgens de gemeente risico is op misbruik voor criminele activiteiten. De sluitingen maken deel uit van een grote aanpak van criminaliteit rond de Kruisstraat en de Woenselse Markt. Eindhoven gaat als eerste gemeente in Brabant starten met een koeltekaart. Dat is een netwerk van koele plekken tijdens dagen met extreme hitte. Bij code oranje van het KNMI kunnen inwoners gratis terecht om af te koelen, water te drinken en uit te rusten. Het stadhuis is de eerste locatie. De gemeente wil de komende tijd meer plekken toevoegen, zowel publiek als commercieel. De eerste versie van de koeltekaart moet in het tweede kwartaal van volgend jaar af zijn. En Park Hilaria begint vanmiddag weer. De grote kermis op de John F. Kennedy-laan in Eindhoven start om 2:00 vanmiddag. Vorig jaar trok Park Hilaria meer dan 500.000 bezoekers. Op de kermis staan meer dan 90 attracties. Vanwege Park Hilaria is er tot en met 12 augustus een omleiding vanaf Eindhoven Centraal en de kruising van de rondweg van Eindhoven met de John F. Kennedy-laan. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
1: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
5: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
6: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 8 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
9: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
8: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
10: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
8: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
12: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
13: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
14: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Twee mannen die meededen aan de coronarally in Eindhoven in 2021... moeten de gemeente elk ruim 120.000 euro schadevergoeding betalen. Ze kwamen namelijk niet opdagen bij de civiele rechtszaak en konden zich daardoor niet verdedigen. Eerder had de gemeente Eindhoven ze nog een schikking van slechts 7500 euro aangeboden, meldt het ED. Een derde relschopper hoefde niets te betalen. Volgens de rechter kon de gemeente niet bewijzen dat hij betrokken was bij de latere vernielingen. Tegen vijf verdachten uit onder meer Bokstel, Liemt en Son zijn taak- en maandenlange celstraffen geëist voor een zware mishandeling. Dat gebeurde in november in de parkeergarage Heuvelgalerie in Eindhoven. Een woordenwisseling na een grapje liep in 2022 uit op twee vechtpartijen. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond met onder meer gebroken kaken, ribben en een klaplong. Ze hebben vier jaar later nog altijd fysiek en mentaal veel last van de mishandeling. Een huis aan de Wollebergstraat in Waalre gaat voor twee maanden dicht. De gemeente sluit de woning na de vondst van een professionele en werkende hennepkwekerij. Er stonden 120 planten in het huis. Hoe de politie de kwekerij op het spoor kwam is niet bekend. De plantage is nog dezelfde dag ontmanteld. Opnieuw zijn twee horecazaken aan de Kruisstraat in Eindhoven gesloten door de gemeente. Het gaat om restaurant Zizo en Dar Moroccan. Na een zogeheten bibop-onderzoek zijn hun vergunningen ingetrokken. Reden is dat er volgens de gemeente risico is op misbruik voor criminele activiteiten. De sluitingen maken deel uit van een grote aanpak van criminaliteit rond de Kruisstraat en de Woenselse Markt. Eindhoven gaat als eerste gemeente in Brabant starten met een koeltekaart. Dat is een netwerk van koele plekken tijdens dagen met extreme hitte. Bij code oranje van het KNMI kunnen inwoners gratis terecht om af te koelen, water te drinken en uit te rusten. Het stadhuis is de eerste locatie. De gemeente wil de komende tijd meer plekken toevoegen, zowel publiek als commercieel. De eerste versie van de koeltekaart moet in het tweede kwartaal van volgend jaar af zijn. En Park Hilaria begint vanmiddag weer. De grote kermis op de John F. Kennedy-laan in Eindhoven start om 2:00 vanmiddag. Vorig jaar trok Park Hilaria meer dan 500.000 bezoekers. Op de kermis staan meer dan 90 attracties. Vanwege Park Hilaria is er tot en met 12 augustus een omleiding vanaf Eindhoven Centraal en de kruising van de rondweg van Eindhoven met de John F. Kennedy-laan. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via 1FM.nl.
7: 9 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB Alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. Verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
8: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
7: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anna de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
9: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
7: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Schut. kleur over het circuit bij Hazemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
11: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
12: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
13: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Twee mannen die meededen aan de coronarally in Eindhoven in 2021... moeten de gemeente elk ruim 120.000 euro schadevergoeding betalen. Ze kwamen namelijk niet opdagen bij de civiele rechtszaak en konden zich daardoor niet verdedigen. Eerder had de gemeente Eindhoven ze nog een schikking van slechts 7500 euro aangeboden, meldt het ED. Een derde relschopper hoefde niets te betalen. Volgens de rechter kon de gemeente niet bewijzen dat hij betrokken was bij de latere vernielingen. Tegen vijf verdachten uit onder meer Bokstel, Liemt en Son zijn taak- en maandenlange celstraffen geëist voor een zware mishandeling. Dat gebeurde in november in de parkeergarage Heuvelgalerie in Eindhoven. Een woordenwisseling na een grapje liep in 2022 uit op twee vechtpartijen. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond met onder meer gebroken kaken, ribben en een klaplong. Ze hebben vier jaar later nog altijd fysiek en mentaal veel last van de mishandeling. Een huis aan de Wollebergstraat in Waalre gaat voor twee maanden dicht. De gemeente sluit de woning na de vondst van een professionele en werkende hennepkwekerij. Er stonden 120 planten in het huis. Hoe de politie de kwekerij op het spoor kwam is niet bekend. De plantage is nog dezelfde dag ontmanteld. Opnieuw zijn twee horecazaken aan de Kruisstraat in Eindhoven gesloten door de gemeente. Het gaat om restaurant Zizo en Dar Moroccan. Na een zogeheten bibop-onderzoek zijn hun vergunningen ingetrokken. Reden is dat er volgens de gemeente risico is op misbruik voor criminele activiteiten. De sluitingen maken deel uit van een grote aanpak van criminaliteit rond de Kruisstraat en de Woenselse Markt. Eindhoven gaat als eerste gemeente in Brabant starten met een koeltekaart. Dat is een netwerk van koele plekken tijdens dagen met extreme hitte. Bij code oranje van het KNMI kunnen inwoners gratis terecht om af te koelen, water te drinken en uit te rusten. En Stadhuis is de eerste locatie. De gemeente wil de komende tijd meer plekken toevoegen, zowel publiek als commercieel. De eerste versie van de koeltekaart moet in het tweede kwartaal van volgend jaar af zijn. En Park Hilaria begint vanmiddag weer. De grote kermis op de John F. Kennedy-laan in Eindhoven start om 2 uur vanmiddag. Vorig jaar trok Park Hilaria meer dan 500.000 bezoekers. Op de kermis staan meer dan 90 attracties. Vanwege Park Hilaria is er tot en met 12 augustus een omleiding vanaf Eindhoven Centraal en de kruising van de rondweg van Eindhoven met de John F. Kennedy-laan. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file in Brabant op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Voor Moergestel een file van 15 minuten. Er ligt een gewonde roofvogel op de weg. De dierenambulance is ook onderweg. De vertraging is dus een kwartier en de file begint bij Best. En tot zover de...
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: 3AB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 10 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB Alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er ontstaat een file op de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grenscontrole. Nu nog 5 minuten lang, maar het kan nog wel eens verder op gaan lopen. En tot zover de ANWB verkeer.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en galajurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
11: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
12: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Twee mannen die meededen aan de coronarally in Eindhoven in 2021... moeten de gemeente elk ruim 120.000 euro schadevergoeding betalen. Ze kwamen namelijk niet opdagen bij de civiele rechtszaak en konden zich daardoor niet verdedigen. Eerder had de gemeente Eindhoven ze nog een schikking van slechts 7500 euro aangeboden, meldt het ED. Een derde relschopper hoefde niets te betalen. Volgens de rechter kon de gemeente niet bewijzen dat hij betrokken was bij de latere vernielingen. Tegen vijf verdachten uit onder meer Bokstel, Liemt en Son zijn taak- en maandenlange celstraffen geëist voor een zware mishandeling. Dat gebeurde in november in de parkeergarage Heuvelgalerie in Eindhoven. Een woordenwisseling na een grapje liep in 2022 uit op twee vechtpartijen. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond met onder meer gebroken kaken, ribben en een klaplong. Ze hebben vier jaar later nog altijd fysiek en mentaal veel last van de mishandeling. Een huis aan de Wollebergstraat in Waalre gaat voor twee maanden dicht. De gemeente sluit de woning na de vondst van een professionele en werkende hennepkwekerij. Er stonden 120 planten in het huis. Hoe de politie de kwekerij op het spoor kwam is niet bekend. De plantage is nog dezelfde dag ontmanteld. Opnieuw zijn twee horecazaken aan de Kruisstraat in Eindhoven gesloten door de gemeente. Het gaat om restaurant Zizo en Dar Moroccan. Na een zogeheten bibop-onderzoek zijn hun vergunningen ingetrokken. Reden is dat er volgens de gemeente risico is op misbruik voor criminele activiteiten. De sluitingen maken deel uit van een grote aanpak van criminaliteit rond de Kruisstraat en de Woenselse Markt. Eindhoven gaat als eerste gemeente in Brabant starten met een koeltekaart. Dat is een netwerk van koele plekken tijdens dagen met extreme hitte. Bij code oranje van het KNMI kunnen inwoners gratis terecht om af te koelen, water te drinken en uit te rusten. En Stadhuis is de eerste locatie. De gemeente wil de komende tijd meer plekken toevoegen, zowel publiek als commercieel. De eerste versie van de koeltekaart moet in het tweede kwartaal van volgend jaar af zijn. En Park Hilaria begint vanmiddag weer. De grote kermis op de John F. Kennedy-laan in Eindhoven start om 2:00 vanmiddag. Vorig jaar trok Park Hilaria meer dan 500.000 bezoekers. Op de kermis staan meer dan 90 attracties. Vanwege Park Hilaria is er tot en met 12 augustus een omleiding vanaf Eindhoven Centraal en de kruising van de rondweg van Eindhoven met de John F. Kennedy-laan. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. De Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint drukker te worden op de A16 wederom. Richting Rotterdam vielen voor de Moerdijkbrug. 5 kilometer en 10 minuten. En drukte op de N57. Richting Rotterdam vanuit Middelburg vielen voor goede reden. 3 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeer.
0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
8: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
9: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
10: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
9: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Twee mannen die meededen aan de coronarally in Eindhoven in 2021... moeten de gemeente elk ruim 120.000 euro schadevergoeding betalen. Ze kwamen namelijk niet opdagen bij de civiele rechtszaak en konden zich daardoor niet verdedigen. Eerder had de gemeente Eindhoven ze nog een schikking van slechts 7500 euro aangeboden, meldt het ED. Een derde relschopper hoefde niets te betalen. Volgens de rechter kon de gemeente niet bewijzen dat hij betrokken was bij de latere vernielingen. Tegen vijf verdachten uit onder meer Bokstel, Liemt en Son zijn taak- en maandenlange celstraffen geëist voor een zware mishandeling. Dat gebeurde in november in de parkeergarage Heuvelgalerie in Eindhoven. Een woordenwisseling na een grapje liep in 2022 uit op twee vechtpartijen. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond met onder meer gebroken kaken, ribben en een klaplong. Ze hebben vier jaar later nog altijd fysiek en mentaal veel last van de mishandeling. Een huis aan de Wollebergstraat in Waalre gaat voor twee maanden dicht. De gemeente sluit de woning na de vondst van een professionele en werkende hennepkwekerij. Er stonden 120 planten in het huis. Hoe de politie de kwekerij op het spoor kwam is niet bekend. De plantage is nog dezelfde dag ontmanteld. Opnieuw zijn twee horecazaken aan de Kruisstraat in Eindhoven gesloten door de gemeente. Het gaat om restaurant Zizo en Dar Moroccan. Na een zogeheten bibop-onderzoek zijn hun vergunningen ingetrokken. Reden is dat er volgens de gemeente risico is op misbruik voor criminele activiteiten. De sluitingen maken deel uit van een grote aanpak van criminaliteit rond de Kruisstraat en de Woenselse Markt. Eindhoven gaat als eerste gemeente in Brabant starten met een koeltekaart. Dat is een netwerk van koele plekken tijdens dagen met extreme hitte. Bij code oranje van het KNMI kunnen inwoners gratis terecht om af te koelen, water te drinken en uit te rusten. En Stadhuis is de eerste locatie. De gemeente wil de komende tijd meer plekken toevoegen, zowel publiek als commercieel. De eerste versie van de koeltekaart moet in het tweede kwartaal van volgend jaar af zijn. En Park Hilaria begint vanmiddag weer. De grote kermis op de John F. Kennedy-laan in Eindhoven start om 2 uur vanmiddag. Vorig jaar trok Park Hilaria meer dan 500.000 bezoekers. Op de kermis staan meer dan 90 attracties. Vanwege Park Hilaria is er tot en met 12 augustus een omleiding vanaf Eindhoven Centraal en de kruising van de rondweg van Eindhoven met de John F. Kennedy-laan. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A16 richting Rotterdam, de Moerdijkbrug. Vanaf knooppunt Zonzeel 7 kilometer en 10 minuten. Er is één rijstrook dicht. En op de N57 richting Rotterdam vielen voor goede reden 3 kilometer en 10 minuutjes. En tot zover de ANWB.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: GloFM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glofm.nl.
5: 12 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw, daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 en de A17 vanwege de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. Ongeveer een kwartier extra. Op de A2 Eindhoven Den Bosch file voor Sint-Michielsgestel. 10 minuten door een spoedreparatie. Vanaf Boksel heb je dus 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
8: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Twee mannen die meededen aan de coronarally in Eindhoven in 2021... moeten de gemeente elk ruim 120.000 euro schadevergoeding betalen. Ze kwamen namelijk niet opdagen bij de civiele rechtszaak en konden zich daardoor niet verdedigen. Eerder had de gemeente Eindhoven ze nog een schikking van slechts 7500 euro aangeboden, meldt het ED. Een derde relschopper hoefde niets te betalen. Volgens de rechter kon de gemeente niet bewijzen dat hij betrokken was bij de latere vernielingen. Tegen vijf verdachten uit onder meer Bokstol, Liemt en Son zijn taak- en maandenlange celstraffen geëist voor een zware mishandeling. Dat gebeurde in november in de parkeergarage Heuvelgalerie in Eindhoven. Een woordenwisseling na een grapje liep in 2022 uit op twee vechtpartijen. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond met onder meer gebroken kaken, ribben en een klaplong. Ze hebben vier jaar later nog altijd fysiek en mentaal veel last van de mishandeling. Een huis aan de Wollebergstraat in Waalre gaat voor twee maanden dicht. De gemeente sluit de woning na de vondst van een professionele en werkende hennepkwekerij. Er stonden 120 planten in het huis. Hoe de politie de kwekerij op het spoor kwam is niet bekend. De plantage is nog dezelfde dag ontmanteld. Opnieuw zijn twee horecazaken aan de Kruisstraat in Eindhoven gesloten door de gemeente. Het gaat om restaurant Zizo en Dar Moroccan. Na een zogeheten bibop-onderzoek zijn hun vergunningen ingetrokken. Reden is dat er volgens de gemeente risico is op misbruik voor criminele activiteiten. De sluitingen maken deel uit van een grote aanpak van criminaliteit rond de Kruisstraat en de Woenselse Markt. Eindhoven gaat als eerste gemeente in Brabant starten met een koeltekaart. Dat is een netwerk van koele plekken tijdens dagen met extreme hitte. Bij code oranje van het KNMI kunnen inwoners gratis terecht om af te koelen, water te drinken en uit te rusten. En Stadhuis is de eerste locatie. De gemeente wil de komende tijd meer plekken toevoegen, zowel publiek als commercieel. De eerste versie van de koeltekaart moet in het tweede kwartaal van volgend jaar af zijn. En Park Hilaria begint vanmiddag weer. De grote kermis op de John F. Kennedy-laan in Eindhoven start om 2:00 vanmiddag. Vorig jaar trok Park Hilaria meer dan 500.000 bezoekers. Op de kermis staan meer dan 90 attracties. Vanwege Park Hilaria is er tot en met 12 augustus een omleiding vanaf Eindhoven Centraal en de kruising van de rondweg van Eindhoven met de John F. Kennedy-laan. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files die opvallen in de regio. Het wordt drukker en drukker. En dat merk je bijvoorbeeld voor de A16 en de A17. Voor de Moerdijkbrug een file van 15 minuten. Door die wegwerkzaamheden is er één rijstrook dicht. Mensen rijden ook om over de A29 vanuit Bergen op Zoom. Vanaf knooppunt Sabina tot aan Numansdorp ongeveer 20 minuten. En ook een probleem op de N59 naar, vanuit Zierikzee. Ik heb op het Hellegasplein een ongeluk. Een kwartiertje vertraging vanaf Oude Tongen. En tot zover de ANWB
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalsveen.
4: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 1 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker op de wegen in de regio. Er komen ook een paar bijzonderheden bij. Ik begin met een ongeluk bij knooppunt Hellegatsplein op de N59 vanuit Zierikzee. Vanaf Oude Tongen een file van 15 minuten. Ook file door de wegwerkzaamheden op de Moerdijkbrug, de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Ongeveer een kwartier extra. En hierdoor ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Ongeveer 20 minuten. Dan nog even kort de A58 Tilburg-Eindhoven. Met best een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is er dicht. vertraging is 30 minuten. En tot zover de ANWB ver.
0: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
10: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
11: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

FM.

0: Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Twee mannen die meededen aan de coronarally in Eindhoven in 2021... moeten de gemeente elk ruim 120.000 euro schadevergoeding betalen. Ze kwamen namelijk niet opdagen bij de civiele rechtszaak en konden zich daardoor niet verdedigen. Eerder had de gemeente Eindhoven ze nog een schikking van slechts 7500 euro aangeboden, meldt het ED. Een derde relschopper hoefde niets te betalen. Volgens de rechter kon de gemeente niet bewijzen dat hij betrokken was bij de latere vernielingen. Tegen vijf verdachten uit onder meer Bokstel, Liemt en Son zijn taak- en maandenlange celstraffen geëist voor een zware mishandeling. Dat gebeurde in november in de parkeergarage Heuvelgalerie in Eindhoven. Een woordenwisseling na een grapje liep in 2022 uit op twee vechtpartijen. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond met onder meer gebroken kaken, ribben en een klaplong. Ze hebben vier jaar later nog altijd fysiek en mentaal veel last van de mishandeling. Een huis aan de Wollebergstraat in Waalre gaat voor twee maanden dicht. De gemeente sluit de woning na de vondst van een professionele en werkende hennepkwekerij. Er stonden 120 planten in het huis. Hoe de politie de kwekerij op het spoor kwam is niet bekend. De plantage is nog dezelfde dag ontmanteld. Opnieuw zijn twee horecazaken aan de Kruisstraat in Eindhoven gesloten door de gemeente. Het gaat om restaurant Zizo en Dar Moroccan. Na een zogeheten bibop-onderzoek zijn hun vergunningen ingetrokken. Reden is dat er volgens de gemeente risico is op misbruik voor criminele activiteiten. De sluitingen maken deel uit van een grote aanpak van criminaliteit rond de Kruisstraat en de Woenselse Markt. Eindhoven gaat als eerste gemeente in Brabant starten met een koeltekaart. Dat is een netwerk van koele plekken tijdens dagen met extreme hitte. Bij code oranje van het KNMI kunnen inwoners gratis terecht om af te koelen, water te drinken en uit te rusten. En Stadhuis is de eerste locatie. De gemeente wil de komende tijd meer plekken toevoegen, zowel publiek als commercieel. De eerste versie van de koeltekaart moet in het tweede kwartaal van volgend jaar af zijn. En Park Hilaria begint vanmiddag weer. De grote kermis op de John F. Kennedy-laan in Eindhoven start om 2:00 vanmiddag. Vorig jaar trok Park Hilaria meer dan 500.000 bezoekers. Op de kermis staan meer dan 90 attracties. Vanwege Park Hilaria is er tot en met 12 augustus een omleiding vanaf Eindhoven Centraal en de kruising van de rondweg van Eindhoven met de John F. Kennedy-laan. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken al wat drukte op de weg. Zo heb je vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is hier dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Daarna de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot staat een kapotte vrachtauto. En dan moet je de rechterrijstrook missen en heb je 10 minuten vertraging. En een geschaarde caravan op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Dat gebeurde tussen Ouddorp en Port Zeelanden. Hierdoor heb je een kwartier vertraging. En de andere kant op, richting Rotterdam, heb je tussen Port Zeelanden en Ouddorp 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
1: In het Weverijmuseum in Gelderop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 2:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep het Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de wegen in de regio, dat kun je op meerdere plekken merken. Maar onder andere op de A58 richting Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp staat een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht en vanaf Moergestel 10 minuten extra. Verder ook nog wegwerkzaamheden uiteraard op de Moerdijkbrug in de A16. Daar heb je file vanuit Breda, ongeveer 20 minuten. En ook op de A17 doet men mee. Vanuit Roosendaal file voor knooppunt Klaverpolder. 3 kilometer en 20 minuten. En tot zover.
8: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
10: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
11: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
10: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
11: Hoe plan ik een afspraak dan?
10: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
9: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
12: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een ravage op de Quinten Matsieslaan in Eindhoven vanochtend. Een automobilist heeft daar 4 geparkeerde auto's geramd. Door de harde klap gingen de airbags van de man zijn auto af. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar de automobilist hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De geparkeerde Jaguar liep de meeste schade op. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Tegen 5 verdachten uit onder meer Bokstel, Liemde en Son zijn taak- en maandenlange celstraffen geëist voor een zware mishandeling. Dat gebeurde in november 2022 in de parkeergarage onder de Heuvelgalerie in Eindhoven. Een woordenwisseling liep na een grapje uit op 2 vechtpartijen. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond met onder meer gebroken kaken, ribben en een klaplong. Ze hebben 4 jaar later nog altijd fysiek en mentaal veel last van de mishandeling. 2 mannen van 19 en 25 jaar zijn aangehouden nadat ze flink wat wasmiddel en andere boodschappen hebben gestolen uit de supermarkt in Nuenen. Het tweetal reed weg met een volle winkelwagen zonder te betalen. Ze wisten eerst te ontkomen, maar later spotte de politie de verdachte op de A2 bij Nederweert. In hun bedrijfswagen vond de politie vuilniszakken vol levensmiddelen. Vermoedelijk hebben ze meer winkels bestolen. De gemeente Eindhoven heeft opnieuw 2 horecazaken aan de Kruisstraat in Eindhoven gesloten. Het gaat om restaurant Zizo en Dar Moroccan. Na zogeheten bibop-onderzoek zijn ze hun vergunning kwijtgeraakt. De gemeente is namelijk bang dat de zaken misbruikt worden voor criminele activiteiten. De sluitingen maken deel uit van een grote aanpak van criminaliteit rond de Kruisstraat en de Moenselse Markt. Eindhoven gaat als eerste gemeente in Brabant starten met een koeltekaart. Dat is een netwerk van koele plekken tijdens dagen met extreme hitte. Bij code oranje van het KNMI kunnen inwoners daar gratis terecht om af te koelen, water te drinken en uit te rusten. Het stadhuis is de eerste locatie op de koeltekaart. De gemeente wil de komende tijd meer plekken toevoegen, zowel publiek als commercieel. De eerste versie van de koeltekaart moet in het tweede kwartaal van volgend jaar af zijn. En Park Hilaria is weer begonnen. De grote kermis op de John F. Kennedy-laan in Eindhoven trok vorig jaar meer dan 500.000 bezoekers. Op de kermis staan meer dan 90 attracties. Vanwege Park Hilaria is er tot en met 12 augustus een omleiding vanaf Eindhoven Centraal en de kruising van de rondweg van Eindhoven met de John F. Kennedy-laan. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 100 kilometer file in de regio. Je hebt vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht duurde daardoor 25 minuten langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten op onthoud. Dan naar de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Hank en het industriegebied Avelingen 10 minuten vertraging. En tot slot op de A76 alleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. Door grenscontroles 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
3: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl. Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
6: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 3:00.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is onder andere druk door werkzaamheden en ongelukken. Zo heb je nu vertraging op de A2 richting Den Bosch. Voor Zaltbommel staat 9 kilometer file met 25 minuten vertraging. Bij de wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug moet je de rechte rijstrook missen en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverwolder een kwartier op onthoud. En tot slot de A76 alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg tot de grens een kwartier extra reistijd door grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
10: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
11: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brusselaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
12: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
13: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
12: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.

0: Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een ravage op de Quinten Matsieslaan in Eindhoven vanochtend. Een automobilist heeft daar 4 geparkeerde auto's geramd. Door de harde klap gingen de airbags van de man zijn auto af. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar de automobilist hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De geparkeerde Jaguar liep de meeste schade op. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Tegen 5 verdachten uit onder meer Bokstel, Liemde en Son zijn taak- en maandenlange celstraffen geëist voor een zware mishandeling. Dat gebeurde in november 2022 in de parkeergarage onder de Heuvelgalerie in Eindhoven. Een woordenwisseling liep na een grapje uit op 2 vechtpartijen. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond met onder meer gebroken kaken, ribben en een klaplong. Ze hebben 4 jaar later nog altijd fysiek en mentaal veel last van de mishandeling. 2 mannen van 19 en 25 jaar zijn aangehouden nadat ze flink wat wasmiddel en andere boodschappen hebben gestolen uit de supermarkt in Nuenen. Het tweetal reed weg met een volle winkelwagen zonder te betalen. Ze wisten eerst te ontkomen, maar later spotte de politie de verdachte op de A2 bij Nederweert. In hun bedrijfswagen vond de politie vuilniszakken vol levensmiddelen. Vermoedelijk hebben ze meer winkels bestolen. De gemeente Eindhoven heeft opnieuw 2 horecazaken aan de Kruisstraat in Eindhoven gesloten. Het gaat om restaurant Zizo en Dar Marokkan. Na een zogeheten bibop-onderzoek zijn ze hun vergunning kwijtgeraakt. De gemeente is namelijk bang dat de zaken misbruikt worden voor criminele activiteiten. De sluitingen maken deel uit van een grote aanpak van criminaliteit rond de Kruisstraat en de Moenselse Markt. Eindhoven gaat als eerste gemeente in Brabant starten met een koeltekaart. Dat is een netwerk van koele plekken tijdens dagen met extreme hitte. Bij code oranje van het KNMI kunnen inwoners daar gratis terecht om af te koelen, water te drinken en uit te rusten. Het stadhuis is de eerste locatie op de koeltekaart. De gemeente wil de komende tijd meer plekken toevoegen, zowel publiek als commercieel. De eerste versie van de koeltekaart moet in het tweede kwartaal van volgend jaar af zijn. En Park Hilaria is weer begonnen. De grote kermis op de John F. Kennedy-laan in Eindhoven trok vorig jaar meer dan 500.000 bezoekers. Op de kermis staan meer dan 90 attracties. Vanwege Park Hilaria is er tot en met 12 augustus een omleiding vanaf Eindhoven Centraal en de kruising van de rondweg van Eindhoven met de John F. Kennedy-laan. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat nu zo'n 70 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zeltbommel doe je er 20 minuten langer over. Van wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug doe je er 20 minuten langer over. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder een kwartier extra reistijd. En tot slot de A76 alleen richting Aken. Door grenscontroles vanaf knooppunt Kundenberg 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB.
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
5: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
6: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 4 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilde doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurde 20 minuten langer over. De rechte rijstrook is dicht. Daardoor ook op onthoud op de A17 richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. Dan naar de A76, alleen richting Aken. Door grenscontroles vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten extra reistijd. En tot slot de N2, Maastricht richting Eindhoven. Voor Eindhoven Centrum 4 kilometer file met 30 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinfo.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
5: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
11: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een ravage op de Quinten Matsieslaan in Eindhoven vanochtend. Een automobilist heeft daar 4 geparkeerde auto's geramd. Door de harde klap gingen de airbags van de man zijn auto af. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar de automobilist hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De geparkeerde Jaguar liep de meeste schade op. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Tegen 5 verdachten uit onder meer Bokstel, Liemde en Son zijn taak- en maandenlange celstraffen geëist voor een zware mishandeling. Dat gebeurde in november 2022 in de parkeergarage onder de Heuvelgalerie in Eindhoven. Een woordenwisseling liep na een grapje uit op 2 vechtpartijen. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond met onder meer gebroken kaken, ribben en een klaplong. Ze hebben 4 jaar later nog altijd fysiek en mentaal veel last van de mishandeling. 2 mannen van 19 en 25 jaar zijn aangehouden nadat ze flink wat wasmiddel en andere boodschappen hebben gestolen uit de supermarkt in Nuenen. Het tweetal reed weg met een volle winkelwagen zonder te betalen. Ze wisten eerst te ontkomen, maar later spotte de politie de verdachte op de A2 bij Nederweert. In hun bedrijfswagen vond de politie vuilniszakken vol levensmiddelen. Vermoedelijk hebben ze meer winkels bestolen. De gemeente Eindhoven heeft opnieuw 2 horecazaken aan de Kruisstraat in Eindhoven gesloten. Het gaat om restaurant Zizo en Dar Moroccan. Na een zogeheten bibop-onderzoek zijn ze hun vergunning kwijtgeraakt. De gemeente is namelijk bang dat de zaken misbruikt worden voor criminele activiteiten. De sluitingen maken deel uit van een grote aanpak van criminaliteit rond de Kruisstraat en de Moenselse Markt. Eindhoven gaat als eerste gemeente in Brabant starten met een koeltekaart. Dat is een netwerk van koele plekken tijdens dagen met extreme hitte. Bij code oranje van het KNMI kunnen inwoners daar gratis terecht om af te koelen, water te drinken en uit te rusten. Het stadhuis is de eerste locatie op de koeltekaart. De gemeente wil de komende tijd meer plekken toevoegen, zowel publiek als commercieel. De eerste versie van de koeltekaart moet in het tweede kwartaal van volgend jaar af zijn. En Park Hilaria is weer begonnen. De grote kermis op de John F. Kennedy-laan in Eindhoven trok vorig jaar meer dan 500.000 bezoekers. Op de kermis staan meer dan 90 attracties. Vanwege Park Hilaria is er tot en met 12 augustus een omleiding vanaf Eindhoven Centraal en de kruising van de rondweg van Eindhoven met de John F. Kennedy-laan. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug heb je 20 minuten vertraging. Het komt door wegwerkzaamheden en de rechterrijstrook is dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan naar de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor Oosterhout 10 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden. Op de A76 alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Hunenberg 10 minuten vertraging door grenscontroles. En tot slot een ongeluk op de N2 richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Hocht en Eindhoven Centrum is de weg weer vrij. Maar je hebt nog wel een kwartier vertraging.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
5: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
6: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
7: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
6: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 5:00.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. 3 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al 2 kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug heb je door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. Daardoor ook oponthoud op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 10 minuten vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg doe je er 5 minuten langer over door grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeer.
4: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en galajurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
9: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
5: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
12: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
13: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotse Dijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.

0: Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een ravage op de Quinten Matsieslaan in Eindhoven vanochtend. Een automobilist heeft daar 4 geparkeerde auto's geramd. Door de harde klap gingen de airbags van de man zijn auto af. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar de automobilist hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De geparkeerde Jaguar liep de meeste schade op. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Tegen 5 verdachten uit onder meer Bokstol, Liemde en Son zijn taak en maandenlange celstraffen geëist voor een zware mishandeling. Dat gebeurde in november 2022 in de parkeergarage onder de Heuvelgalerie in Eindhoven. Een woordenwisseling liep na een grapje uit op 2 vechtpartijen. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond met onder meer gebroken kaken, ribben en een klaplong. Ze hebben 4 jaar later nog altijd fysiek en mentaal veel last van de mishandeling. 2 mannen van 19 en 25 jaar zijn aangehouden nadat ze flink wat wasmiddel en andere boodschappen hebben gestolen uit de supermarkt in Nuenen. Het tweetal reed weg met een volle winkelwagen zonder te betalen. Ze wisten eerst te ontkomen, maar later spotte de politie de verdachte op de A2 bij Nederweert. In hun bedrijfswagen vond de politie vuilniszakken vol levensmiddelen. Vermoedelijk hebben ze meer winkels bestolen. De gemeente Eindhoven heeft opnieuw 2 horecazaken aan de Kruisstraat in Eindhoven gesloten. Het gaat om restaurant Zizo en Dar Moroccan. Na zogeheten bibop-onderzoek zijn ze hun vergunning kwijtgeraakt. De gemeente is namelijk bang dat de zaken misbruikt worden voor criminele activiteiten. De sluitingen maken deel uit van een grote aanpak van criminaliteit rond de Kruisstraat en de Moenselse Markt. Eindhoven gaat als eerste gemeente in Brabant starten met een koeltekaart. Dat is een netwerk van koele plekken tijdens dagen met extreme hitte. Bij code oranje van het KNMI kunnen inwoners daar gratis terecht om af te koelen, water te drinken en uit te rusten. Het stadhuis is de eerste locatie op de koeltekaart. De gemeente wil de komende tijd meer plekken toevoegen, zowel publiek als commercieel. De eerste versie van de koeltekaart moet in het tweede kwartaal van volgend jaar af zijn. En Park Hilaria is weer begonnen. De grote kermis op de John F. Kennedy-laan in Eindhoven trok vorig jaar meer dan 500.000 bezoekers. Op de kermis staan meer dan 90 attracties. Vanwege Park Hilaria is er tot en met 12 augustus een omleiding vanaf Eindhoven Centraal en de kruising van de rondweg van Eindhoven met de John F. Kennedy-laan. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurde 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is weer dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Westerholtveen.
5: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
6: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
5: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
6: Hoe plan ik een afspraak dan?
5: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
7: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 6 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgeleid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. Afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De 3 verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle 3 zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A16 richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug duurde er 10 minuten langer over. Het komt door wegwerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een ravage op de Quinten Matsieslaan in Eindhoven vanochtend. Een automobilist heeft daar 4 geparkeerde auto's geramd. Door de harde klap gingen de airbags van de man zijn auto af. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar de automobilist hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De geparkeerde Jaguar liep de meeste schade op. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Tegen 5 verdachten uit onder meer Bokstel, Liemde en Son zijn taak en maandenlange celstraffen geëist voor een zware mishandeling. Dat gebeurde in november 2022 in de parkeergarage onder de Heuvelgalerie in Eindhoven. Een woordenwisseling liep na een grapje uit op 2 vechtpartijen. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond met onder meer gebroken kaken, ribben en een klaplong. Ze hebben 4 jaar later nog altijd fysiek en mentaal veel last van de mishandeling. 2 mannen van 19 en 25 jaar zijn aangehouden nadat ze flink wat wasmiddel en andere boodschappen hebben gestolen uit de supermarkt in Nuenen. Het tweetal reed weg met een volle winkelwagen zonder te betalen. Ze wisten eerst te ontkomen, maar later spotte de politie de verdachte op de A2 bij Nederweert. In hun bedrijfswagen vond de politie vuilniszakken vol levensmiddelen. Vermoedelijk hebben ze meer winkels bestolen. De gemeente Eindhoven heeft opnieuw 2 horecazaken aan de Kruisstraat in Eindhoven gesloten. Het gaat om restaurant Zizo en Dar Marokkan. Na een zogeheten bibop-onderzoek zijn ze hun vergunning kwijtgeraakt. De gemeente is namelijk bang dat de zaken misbruikt worden voor criminele activiteiten. De sluitingen maken deel uit van een grote aanpak van criminaliteit rond de Kruisstraat en de Moenselse Markt. Eindhoven gaat als eerste gemeente in Brabant starten met een koeltekaart. Dat is een netwerk van koele plekken tijdens dagen met extreme hitte. Bij code oranje van het KNMI kunnen inwoners daar gratis terecht om af te koelen, water te drinken en uit te rusten. Het stadhuis is de eerste locatie op de koeltekaart. De gemeente wil de komende tijd meer plekken toevoegen, zowel publiek als commercieel. De eerste versie van de koeltekaart moet in het tweede kwartaal van volgend jaar af zijn. En Park Hilaria is weer begonnen. De grote kermis op de John F. Kennedy-laan in Eindhoven trok vorig jaar meer dan 500.000 bezoekers. Op de kermis staan meer dan 90 attracties. Vanwege Park Hilaria is er tot en met 12 augustus een omleiding vanaf Eindhoven Centraal en de kruising van de rondweg van Eindhoven met de John F. Kennedy-laan. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A76, Geleen richting Aken. Door grenscontroles heb je vanaf knooppunt Kundeberg 10 minuten extra reistijd.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
3: Iedereen is een beetje op een hoede. Ik denk, weet je, je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
2: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
4: Het OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
2: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
5: Glow Evening.
6: Ja, het weekend is begonnen en we gaan er als een raket in. Met nu Teddy Swims en Mr. Know-It-All hier op Glow.

Topic en Breaking Me bij Glow FM. Ja, welkom in je weekend. Ja, hier bij de Glow Evening. We zijn los en ja, we zitten lekker op de plek. Met goede muziek en de goede platen. Hey, we gaan iets heel vets doen hier bij Glow FM. Ik ga je daar dadelijk meer over vertellen. Maar wat ook niet geheel onbelangrijk is, is dat ik wil weten wat jij aan het doen bent. Stuur ons even een appje in de Glow FM app. En laat vooral even weten.

0: FM.
1: Glow FM.
2: Vi burde da få borgen, bitch, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Van pizza bezorger naar goede platenschrijver, snelle. En die hoor je dan hier weer op Glow FM natuurlijk. En we zijn onderweg naar jouw vrijdagavond. Of ja, we zitten er eigenlijk al aan we staan aan de vooravond van deze vrijdagavond. Want dat is wat het is. En ik vroeg je net wat je deze avond gaat doen. En ik kreeg net al een appje binnen van hier van Rens. En die zegt, hey Ron, ik sta bij Queens in de spoelkeuken. Dus ik heb lekker Glow FM aanstaan. En ik kreeg ook een appje binnen van Anne. En Anne zegt, ja, ik ben mijn nagels aan het lakken. Want ik ga vanavond lekker naar de vooruitgang. Nou Anne, dan kunnen we bijna zwaaien. Want wij zitten ook echt midden in de binnenstad. Dus dat is heel tof. Hey, laat vooral even weten wat je aan het doen bent. Vinden wij leuk hier bij Glow FM. En we gaan heel veel leuke dingen doen. Waaronder zometeen de hit of shit plaat. Ik heb iets heel moois voor je klaarstaan. En ik heb ook deze nieuwe plaat voor je klaarstaan. Disturbed, Sound of Silence, hier bij Glow FM. Hello.

Igo en Khalid hier bij Globe FM. Save My Love. En Teddy Swims, ja. Hit na hit maakt hij. En hij heeft een nieuwe show heeft aangekondigd. Een wereldtournee. En die start 17 maart alweer. En hij heeft ook 3 extra shows gelijk maar aangekondigd. Omdat het kan. Hier op Globe FM.

De nieuwe van Teddy Swims samen met de Armin van Buren. En ja, wat een beuker ook weer. Ik denk dat het echt wel serieus een hit wordt, hoor. Hey, dit is sowieso al een hit. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. En die hoor je dan hier weer op Glow FM. Omdat de vakantie ook een beetje begonnen is, hè?

0: Clover FM en Bente hier. En ik ben Ron en ik heb een klein weerberichtje voor je klaarstaan. Want het klaart vanavond geleidelijk op en het blijft zo goed als droog in Eindhoven. Vannacht koelt het af tot een graadje of 13 en de wind is windkracht 2 ongeveer. Dus dat is best wel zwak. En morgen vroeg begint de dag zonnig en loopt de temperatuur op tot ongeveer 26 graden in de middag. Dus dat is wel lekker. Gaan we gelijk even kijken wat er allemaal op de weg te doen is. Let heel even op, als je vanuit Eindhoven naar Maastricht rijdt, knopend de Hocht bij Leenderheide, is het, staat een dikke flitser. Heel even openklikken. Die komt echt net binnen bij hectometerpaal 166.3. En let heel even op als je Eindhoven in wil. Het laatste deel van de Kennedylaan is dicht. Want, ja, Park Hilaria is deze avond begonnen. Dus daar kan je sowieso ook nog heen. Hey, laat even weten wat je aan het doen bent. Doe dat via de Clover FM app. En ja, we zijn gewoon heel benieuwd. Ik kreeg net alweer wat appjes binnen, maar daar kom ik zo even bij je op terug. En we hebben dadelijk natuurlijk de hit of shit plaat. Dus blijf vooral luisteren.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: En Don't Blame It On Me hier bij Glow FM.
1: Helemaal hits of helemaal niks.
0: Ja, twee platen naar het half uur. Ja, dat is nu. Ja, tijd voor helemaal hits of helemaal shit. En ja, we gaan even kijken, want ik heb echt wel een hele dikke plaat gevonden hier in het systeem. Tenminste, dat vind ik. Maar wat vind jij? Laat dat vooral heel eventjes weten via de Glow FM app. En ja, ik wil je graag voorstellen aan een nieuwe plaat van Farrick Dawn, Eindhovense artiest. En die plaat heette Lost at the End. En ja, ik moet zeggen dat het wel echt... ik ben er wel enthousiast over. Maar laat vooral even weten wat jij ervan vindt in...
1: Helemaal hits of helemaal niks.
0: Of is het een klein beetje een kleine voorbereiding voor je stapavond? Ja, dat kan met deze plaat. Tenminste, ja. Hey, laat even weten wat je ervan vindt via de Glow FM app. En we gaan straks even kijken of dat die gemaakt... of ja, hit of shit is.

0: Chloe FM en Martin Garrix, Repeat It, hier.
1: Helemaal hits of helemaal niks.
0: Ja, ik heb je net kennis laten maken met de nieuwe plaat van Farrick Dawn, Eindhovense artiest. En ja, ik moet zeggen, ik vond het een hele toffe plaat, die van Farrick Dawn. Maar wat vind jij ervan? Nou ja, ik heb je gevraagd om heel eventjes via de Glow FM app heel even een klein berichtje te sturen. Nou, en dat is gebeurd, toch? Holy shit. Ik krijg een appje binnen van Anne en Anne zegt... Ja, vet, maken. Ik krijg een appje binnen van Michael en die zegt... Yo, dit is echt een banger. Ik krijg een berichtje binnen van Annemijn en Annemijn zegt... Ron, nee, ik vind dit helemaal niks. Doe mij maar lekker een andere plaat van Taylor Swift bijvoorbeeld. Heb ik geluk voor je, die komt er dadelijk ook aan. En ik krijg een appje binnen van hier van Ronald. En die zegt, wow, ja, dit is echt klaarstomen voor het weekend. Dus dat is top. En het laatste berichtje hier van Alexander, die zegt... Ja, ik vind het vet. Nou ja, goed, laat vooral even weten wat je ervan vindt. En dan gaan we even kijken wat er straks mee gebeurt. Ik ben daar heel erg benieuwd naar. Ik heb al een klein voorgevoel. Ik denk jij thuis ook, of in de auto. Dus ja, moet goed komen, toch? Hey, heleboel goede muziek voor je klaarstaan. Waaronder de oude plaat van Becky Goo. Na, na, na, na, heet die. Taylor Swift komt eraan. Usher komt eraan. Maar ook deze, Galantis, No Money, hier bij

0: ben je al een beetje klaar voor het weekend?
1: Nou, ik wel hoor.
0: En de mensen die hier staan in de, op de markt, die zijn er volgens mij ook wel redelijk klaar voor. Dus ja. Hey, ik vroeg je net, wat vond je van Farrick Dawn?
2: Helemaal hits of helemaal niks?
0: Nou, en veel mensen weten de Glow FM-app te vinden. Dus dat, dat is wel goed nieuws. En ik kreeg nog wat appjes binnen, waaronder bijvoorbeeld van Mieke. En Mieke zegt, ja, ik vind die plaat ook wel vet. Ik krijg ook een appje binnen van Stan en die zegt, ja, gast, dit is vet, hé. Dit is echt wel een plaat voor het weekend, om ja, het weekend mee te starten. En ik krijg nog een appje binnen van, heel even spieken, heel even een klein beetje naar beneden, van Peter. En Peter zegt, ja, dit is echt mijn, mijn stilo. Oké. Okay. Oké, okay, nou, lekker. Nou, dan kunnen we denk ik maar één dingetje concluderen. Dat, die, dat het een dikke hit is hier op Glow. Ja, dus dat is wel vet inderdaad. Wat ook een vette plaat is, is deze. Robin Schulz en I'll Be There. Hier bij Glow.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Rokhuizen.
3: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrenzen zo belangrijk is.
2: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
4: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
2: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Glow Evening.
6: Ja, Park Hilaria is van start deze avond. En ik heb een nieuwe gadget. Ik ga er zo meer over vertellen. Naar Hugo.

Ja. Het weekend is begonnen en dat weten we ook, want het is hier echt knijtertje druk hier op de markt in Eindhoven, waar wij zitten met de studio van Klo FM. En ja, ik moet zeggen, ja, het ziet er gezellig uit. Ik denk dat ik straks ook nog eventjes op het terras ga zitten, want ja, het weer is er wel echt goed naar. Dus het is lekker een beetje aan het afkoelen, dat is wel fijn. Hey, ik vertelde je net dat ik een nieuwe gadget heb gekocht. En dat Parkularia begonnen is. Ga je daarheen vanavond? Laat dat vooral heel eventjes weten via de Klo FM app. Vinden wij leuk. En ja, wat betreft die gadget, ik ga je er dadelijk meer over vertellen. Maar ik kan je alvast zeggen, oh, het maakt echt dingen heel veel makkelijker voor mij, hoor. Heel veel makkelijker. Dus ja, dat is wel heel tof. Heb jij ooit een gekke gadget gekocht? Of heb jij nog steeds een goede gadget in huis? Of ja, laat het even weten via de Klo FM app. Vinden we ook heel tof. Dus misschien breng je mij nog op ideeën. Ja. Nieuwe muziek hier bij Klo FM. Deze van Alesso en One Republic. In Your Eyes.

catch my breath. Heaven and I Run hier bij Glow FM. Zo. Lekker het weekend afgetrapt. Hier vanaf 7 uur bij Glow FM. En ik moet zeggen, het is nog steeds super gezellig in de stad. En ik zag al net wat mensen voorbij komen en die stonden hier te zwaaien voor de ruit. Dus ik denk dat ze net hebben gehoord in de auto dat wij hier met de studio zitten. Dus dat is keileuk. Hey, ik vroeg je net wat je aan het doen was. Ga je nog naar Park Hilaria vanavond, de eerste avond, waar de kermisattracties je om de oren slaan? En ik begreep dat er ook heel veel nieuwe, vette en dure attracties waren. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. En waar ik ook erg benieuwd naar ben, is wat jij aan het doen bent. Want dat willen we ook graag weten. Ben jij op Park Hilaria? Nou, stuur even naar de Glow FM app. En wellicht heb ik je zo aan de telefoon. Of ben je wellicht hier in de stad? Of zit jij gewoon lekker in de tuin met een biertje? Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat je gewoon lekker in de tuin zit met een biertje in de hand. En dat je denkt, het zal maar wel. Want de bouwvakvakantie is ook hier in het zuiden begonnen vandaag. Dus of lig je lam op bed. Kan ook, hè? Kan ook, zeker. Hey, goede muziek meegenomen. Waaronder deze van Bruno Mars bijvoorbeeld. Ah, ook weer zo'n hit, hè? Hij schrijft hit na hit na hit. Ja. En hij heeft nog geen wereldtournee aangekondigd. Dus dat is wel echt heel jammer. Maar je hoort hem hier wel op Glow FM. On My Soul van Bruno Mars.

Somber. My button is ready hier bij Glow FM. En ja, 21 augustus kan je je bewonderen in het mooie Biddinghuizen in het Walibi Holland Park. En ze treden ook op bij in Hasselt. 23 augustus. Dus mocht je kaarten kunnen krijgen, zou ik daar zeker heen gaan. Dit is een beetje zomer op je radio. Piano en Eric Reeds.

Piano, Erik Pritsi bij Glow FM. En ik heb een klein weerberichtje voor je klaarstaan, want het klaart vanavond best wel geleidelijk op en het blijft zo goed als droog in Eindhoven. Vannacht koelt het af tot een graadje of 13 en is de wind zwak, windkracht 2 ongeveer. Morgen ochtend begint de dag zonnig en loopt de temperatuur op tot ongeveer 26 graden in de middag. Dus dat is best wel warm. Kijken we gelijk heel eventjes op de weg. Wat daar allemaal te doen is. Heel even spieken, want er waren net wat meldingen. Maar het is nu... Nee. Er komen er net twee binnen. Afrit Veghel richting op de A... Zo, moeten we even goed doen natuurlijk. A2 Utrecht, Hees-Hertogenbosch. Afrit Veghel is dicht. En als je op de A73 rijdt, Maasbracht richting Nijmegen, is de afslag Haps ook dicht. Dus let daar eventjes op. En kunnen we daar eventjes naar... Dan kan je er even omheen rijden. Want dat is wel belangrijk, denk ik. Hey, we gaan zo eventjes kijken wat er allemaal binnengekomen is. En of dat er nog mensen op Park Hilaria zijn. Ik zag al wat dingetjes binnenkomen. Er staat daar gaan we daar even naar kijken. Kom maar goed, denk ik. Verder met de show. En die show die gaat verder met Gabri Ponte.

0: Capri Ponte en Born to Love You hier bij Glow FM. En ik vroeg je net wat je aan het doen was. En ik kreeg net een appje binnen. Dus daar gaan we heel eventjes, gaan we even checken wat daar binnenkwam. Heel even luisteren.
1: Hey, hallo. Ik ben bij Park Hilaria en het is hier echt tante druk.
0: Ja, dat geloof ik. Het is volgens mij echt mega druk op Park Hilaria. En ik krijg ook nog een appje binnen van Geert. En die zegt, ik heb vandaag een tunnelkas uit elkaar gebuffeld. Dus een tunnelkas. Ja, volgens mij is dat een mega lange kas waar je dan allemaal plantjes in kan laten groeien. En de vraag is dan natuurlijk wat voor plantjes. Of groenten, of wat dan ook. Maar ja, goed. hoort er ook gewoon bij, denk ik. Hey, ik heb de nieuwe plaat van de Bauza meegenomen. Magnetic. Met die piano, weet je wel. Dat is deze. Ik denk dat je die ook een paar keer wel voorbij gaat horen komen. Maar je hoort het nou eerst hier op Glow FM.

Antoon en de enige hier bij Glow FM. Hey, de volgende artiest, Sarah Larsson, die komt naar Nederland of naar België toe, naar Hasselt. En je kan haar binnenkort zien. Je kan je schoonmoeder bijvoorbeeld meenemen. Maar je kan ook gewoon je schoonmoeder in de dakkoffer steken.

Silk en Risky Business. Ja, en we zijn alvast een klein beetje jou aan het voorbereiden op je weekend. Want ja, voor hetzelfde geld ga je vanavond lekker op stap. Zou zomaar kunnen, toch? Ja. Waar ga je dan heen? Nou, ik ga zo meteen nog even een klein wijntje hier in de stad doen. Want ja, daar is het weer wel naar. Alhoewel, ja, ik moet zeggen dat het op zich wel een beetje aan het dichttrekken is qua wolletjes. Maar goed, graadje of 19 vanavond, dus dat is perfect. Hey, ja, brengt ons aan het einde van de show. En ik moet zeggen, ik heb me weer goed vermaakt hier in de studio. Ja, dus even een kleine shout-out naar Manasse, dat ik weer mocht invallen voor zijn show. En ja, dankjewel daarvoor nog. Hey, ik wil je graag veel plezier wensen met wat je ook vanavond gaat doen. Blijf vooral even hangen, want Florian die heeft ook een mega dikke mix gemaakt. Ik hoorde net dat hij gaat beginnen met You and I van Runaway. En ook een aantal andere dikke platen. Dus ja, dat gaat wel goed komen, denk ik. Hey, fijn weekend. Mij spreek je maandag weer. En ja, wees voorzichtig met wat je gaat doen, hè. Ik stuur je het weekend in met Nicky Jam en J Balvin met

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
3: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat de migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren. Want als je dat doet, moet je gewoon teruggestuurd worden.
2: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig, volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
4: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
5: the... No, I never spoke to you.
6: Mr. President.
2: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Maroon 5 en Maps aan het begin van de Glow FM Urmix nummer 198. Voor een uur lang de beste zomermuziek, alle genres in de mix. Met Justin Bieber, Haldan zometeen ook met Regime en Je Metier. En eerst Sam Fender, Olivia Dean. Dit is Rain Me In.
1: Now let go of everything I love.

En Take Me Back in de Glow FM Urmix. Ik was aan het twijfelen of ik dit liedje in de mix moest stoppen deze week. Maar goed, alle genres in de mix. Dan kan deze dikke viral hit van Ray en Beer niet ontbreken. De Amsterdammers, Zonnebank op Glow FM. Ik steek.

0: niks. In je welverdiende vakantie, toch Johan?
1: Zo, nog een half dagje werken en dan dit weekend, vamos! Oh nee, wacht, we gaan naar Duitsland, niet naar Spanje.
0: Aus Wiedersehen, of aus gehen, hoe zeg je dat in het Duits? Geen idee. Hey, veel plezier als je op vakantie gaat, als je op vakantie bent. Geniet er lekker van. Ik verzorg die zomerse tunes met Lost Frequencies, Love to Go zometeen. En eerst Duke Jumant, dit is Ocean Drive bij Glow FM.

Love Me Remix met Avicii en Bromans. En wellicht is dit wel een hele lekkere opwarmer voor je solar weekend. Is dit weekend, hè? Als je een groot house liefhebber bent, dan moet je eigenlijk hier wel aanwezig zijn. Alle grote house en hardhouse namen zijn op dat festival. Ook hij is erbij trouwens, morgen. Morgan Seatree. Dan was lekker opwarmen, doen we met zijn allernieuwste. Dit is

slechte woordgrap te maken. Dit is de Clover Urmix editie 198. We naderen nummer 200. Nou, als je nog suggesties hebt wat ik kan doen bij die 200 special, drop het vooral. Ik maak die mix voor jullie, dus kom maar door via mijn Instagram DM. Wat wil je horen in die 200ste editie van de Clover Urmix? Hoor je zometeen de remake van Welcome to Saint-Tropez van Nachtdienst en eerst Benjamin. Dit is Census.

Alexa en Florida Georgia Line. En Man to Be in de Glow FM Urmix. Dit was hem voor deze week. We sluiten af met Dimitri Vegas, een dikke beuker. Dit is Whoops.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
3: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen, of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
2: 48.000 van de 50.000 de migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
4: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
2: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen. En haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Mixed up.

Up, Glow FM.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Er lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft hun excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mixed up.

That's thrown a spanner in the works.

0: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie. Dit was het NOS Journaal. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Mixed up.

FM 94. Hits.